0: Nou, Rinus, dat ging je toch in de koek, hè?
1: Als bananen.
0: Ja,
2: ja, bananen!
1: Hé, hey, Ronnie, ken je er nog één?
0: Oh ja hoor, ik ken er nog wel meer, maar niet over bananen. Luister. De auto wordt vandaag weer APK gekeurd. Als je niet oppast, krijg je zelf ook een beurskoers te schommelen. Dat is nou eenmaal zo. Voor een hoopje kruip je heel snel op. De politieagenten, die zijn meestal zoek. Staan achter de struiken met hun Janus uit hun broek. Hoest is vervelend, lijkt op bonensoep. Moeder heeft het liefste van die dikke bruine poezel.
3: Moin Mädels, moin Jungs, ich bin's, euer Balek. Und Leute, jetzt passt mal auf.